Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Een dodelijke raketaanval op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië. Daarbij zijn 12 mensen omgekomen. 309 anderen raakten gewond of zwaar gewond, dat melden de autoriteiten. Mogelijk zitten de Houthi-rebellen die Iran steunen achter de aanval. Eerder deze week voerden zij al verschillende aanvallen op de luchthaven uit. Saoedi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en belooft een krachtig antwoord. Een Belgisch militair is om het leven gekomen in de Pyreneeën in Frankrijk, dat meldt minister van Defensie Theo Francken. Het gaat om een ervaren paracommando uit Schaffen. Hij was op oefening in de Pyreneeën. Tijdens een trektocht is hij in een ravijn gevallen. Hij is in kritieke toestand geëvacueerd, maar later overleden. De militair laat een vrouw en een dochter na. In Antwerpen is een man gewond geraakt na een vechtpartij, dat meldt de politie. Hij liep een steekwonde op aan zijn hoofd en werd daarop naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het met hem gaat. Een verdachte werd opgepakt. En in ons voetbal is AA Gent voorlopig alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union, dat vandaag nog speelt. Zulte Waregem staat 7e. Nog gisteravond won Racing Genk met 3-0 van KV Kortrijk. Genk klimt naar de 6e plaats, Kortrijk staat 16e. De dag start met opklaringen, later wisselend bewolkt. Het blijft wel droog bij zo'n 15 graden. Morgen brede opklaringen met maxima tot 18 graden. Dinsdag wisselvallig maar zacht bij zo'n 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Schade of discussiestress bij verhuur, werken of oplevering? Dekra maakt vooraf een waterdichte plaatsbeschrijving en geeft bijstand als expert bij de oplevering van je woning of gebouw. Snel, duidelijk en onpartijdig, zodat jij met een gerust gemoed kan tekenen. Vul nu gratis je aanvraag in op www.dekra.be/plaatsbeschrijving.

0: IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Duinkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Een dodelijke raketaanval op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië. Daarbij zijn 12 mensen omgekomen. 309 anderen raakten gewond of zwaar gewond, dat melden de autoriteiten. Mogelijk zitten de Houthi-rebellen die Iran steunen achter de aanval. Eerder deze week voerden zij al verschillende aanvallen op de luchthaven uit. Saudi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en belooft een krachtig antwoord. Premier Bart De Wever voert vandaag opnieuw 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers over de begroting. Gistermiddag ging het kernkabinet na enkele uren onderhandelen opnieuw zonder overleg uit elkaar. Het overleg zit dan ook muurvast, onder meer omdat de MR niet wil praten over een btw-hervorming. Dinsdag wordt premier De Wever in de Kamer verwacht. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
2: Dan moet hij normaal gezien een akkoord hebben en dat uitleggen in het parlement. Maar dat gaat niet meer lukken, dat heeft hij ook zo gezegd. Dus laten we die hoop alvast maar varen. Maar eigenlijk zegt iedereen, we weten niet hoe dit verder moet. Het nog maar eens proberen voor de zoveelste keer. Het begint stil aan de waanzin te worden.
1: In totaal wil De Wever 10 miljard euro vinden. En in ons voetbal is AA Gent voorlopig alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union, dat vandaag nog speelt. Zulte Waregem staat 7e. Nog gisteravond won Racing Genk met 3-0 van Kortrijk. Genk klimt naar de 6e plaats, Kortrijk staat 16e. De dag start met opklaringen, later wisselend bewolkt. Het blijft wel droog bij zo'n 15 graden. Morgen brede opklaringen met maxima tot 18 graden. Dinsdag wisselvallig maar zacht bij zo'n 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

0: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine, jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Nooit eerder zochten zoveel mensen informatie of hulp rond gokken als afgelopen zomer. In totaal ging het in de maand juli alleen al om zo'n 30.000 bezoekers bij de website gokhulp.be. Meer dan 3 keer zoveel als in dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-parlementslid Freya Perdaans heeft opgevraagd.
2: We weten dat er tijdens grote sportevenementen meer gegokt wordt. Dan weten we ook dat er meer problematisch gegokt wordt of dat mensen zich meer vragen stellen over hun gokgedrag. Dus dat we ervoor moeten zorgen dat hulp nabij is op die momenten van die pieken.
1: Premier Bart De Wever voert vandaag opnieuw 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers over de begroting. Gistermiddag ging het kernkabinet na enkele uren onderhandelen opnieuw zonder akkoord uit elkaar. Het overleg zit dan ook muurvast, onder meer omdat de MR niet wil praten over een btw-hervorming. Dinsdag wordt premier De Wever in de Kamer verwacht. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
3: Dan moet hij normaal gezien een akkoord hebben en dat uitleggen in het parlement. Maar dat gaat niet meer lukken, dat heeft hij ook zo gezegd. Dus laten we die hoop alvast maar varen. Maar eigenlijk zegt iedereen, we weten niet hoe dit verder moet. Het nog maar eens proberen voor de zoveelste keer. Het begint stil aan de waanzin te worden.
1: In totaal wil De Wever 10 miljard euro vinden. De E40 Brussel-Leuven is in Pertem tijdelijk dicht. Komt omdat er een nieuwe brug over de snelweg wordt geplaatst. Die weegt zo'n 4000 ton. Gisteravond kwamen alvast meer dan 2000 mensen kijken.
4: Indrukwekkend, benieuwd nog hoe dat verder gaat gaan en draaien en manoeuvreren. Maar zot wel, wat een volume zich hier aan het verplaatsen is. Hè?
5: Ik had gevraagd aan mijn mama en papa of dat wij mochten komen kijken en ze hebben gezegd ja.
6: Ik vind dat heel cool om te zien.
1: Deze namiddag gaat de snelweg opnieuw open. Een dodelijke raketaanval op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië. Daarbij zijn 12 mensen omgekomen. 309 anderen raakten gewond of zwaar gewond, dat melden de autoriteiten. Mogelijk zitten de Houthi-rebellen die Iran steunen achter de aanval. Eerder deze week voerden zij al verschillende aanvallen op de luchthaven uit. Saoedi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en belooft een krachtig antwoord. Een Belgische militair is om het leven gekomen in de Pyreneeën in Frankrijk, dat meldt minister van Defensie Theo Francke. Het gaat om een ervaren paracommando uit Schaffen. Hij was op oefening in de Pyreneeën. Tijdens een trektocht is hij in de ravijn gevallen. Hij is in kritieke toestand geëvacueerd, maar is later overleden. De militair laat een vrouw en een dochter na. In ons voetbal is AA Gent voorlopig alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union dat vandaag nog speelt. Zulte Waregem staat 7e. Nog gisteravond won Racing Genk met 3-0 van KV Kortrijk. Genk klimt naar de 6e plaats. Kortrijk staat 16e. De dag start met opklaringen, later wisselend bewolkt. Het blijft wel droog bij zo'n 15 graden. Morgen brede opklaringen met maximaal tot 18 graden. Dinsdag heel wisselvallig, maar zacht bij zo'n 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Ontbijtradio met

passen hiervan niet wakker wordt, dan helpt zelfs een dubbele espresso niet meer. Taylor Dane met Tell It To My Heart. Goedemorgen, dit is Ontbijt Radio hier bij Melinda FM.

0: Wie tijdens de herfstvakantie houdt van spanning en een tikkeltje mysterie, die kan terecht in Oostende voor volle maan. Een bijzonder Halloween filmbeleving. Van 23 oktober tot en met 8 november wordt de stad ondergedompeld in een mysterieuze sfeer. En dat is een leuke tip voor wie eens iets anders wil beleven tijdens de herfstvakantie met film en beleving als ingrediënten. Meer informatie vind je op de website van Visit Oostende.
1: Ik zit

0: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor de Salon du Vin et la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.

Ze groeit uit van vastberaden meisje tot wereldster Taylor Swift met Open Light. Zo namelijk hier bij Melinda FM, de Airplay van de week. Maar eerst gaan we nog stiekem dansen met Toontje Lagers.

0: Deze week in de Spotlight. Melinda FM, Airplay van de week.
1: We trekken richting de Golden State, waar de zon schijnt en de sfeer altijd goed zit.
0: Airplay van de week.
1: Dit is Chris Kat en Back to

0: Vastgoedtrek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

De bannen worden op zaterdag 31 oktober griezelig geblazen. Vanaf 16 uur staat er een Halloween-programma klaar met een sfeervol Halloween-dorp en een spannende belevingstocht. Die avond wordt afgesloten met een spectaculair vuurwerk, waardoor ook gezinnen en Halloween-liefhebbers echt aan hun trekken komen. Wie graag verkleed op pad gaat, kan deze datum alvast in de agenda noteren. Alle praktische informatie vind je bij Visit De Bannen.

De echte klassieker uit de jaren 60, eind jaren 60 van Vincent Edwards met Thanks. Wij maken zo dadelijk plaats voor het regionale nieuws en dan komen we terug met deel 2 van de Ontbijt Radio.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Het Schepencollege van Izegem legt de volgende gemeenteraad een motie voor tegen de geplande Vlaamse besparingen op het gemeentefonds. Het stadsbestuur die vraagt om de impact op de lokale besturen te herbekijken. Burgemeester van Izegem, Kurt Germompré, die pleit voor voldoende en stabiele financiële middelen voor de gemeenten. Een man van 79 is met zijn auto door het uitstalraam van de kringwinkel in Middelkerke gereden. Bij het parkeren gaf hij vermoedelijk per ongeluk te veel gas. Gelukkig raakte niemand gewond, maar de vitrine en een aantal spullen die werden wel beschadigd. Na het ongeval besloot de man toch een aankoop te doen in de kringwinkel. In Koekelaren heeft de brandweer een ontsnapte blauwgele ara uit een boom gered. De eigenares, Kathleen, was haar papegaai al 2 dagen kwijt. De ara die leek niet meer naar beneden te durven. En met een ladderwagen kon Kathleen het dier uiteindelijk met snoepjes naar beneden lokken. Uit dankbaarheid gaf ze de brandweer een doos vol lekkers. Minister Krevits die laat nog niet aan haar kaarten kijken over haar politieke toekomst. Hilde Krevits moet deze maand beslissen of ze de Vlaamse regering verlaat om gouverneur van West-Vlaanderen te worden. Eerder zei Krevits dat ze Vlaams minister wil blijven voor de volledige 5 jaar, tenzij haar partij haar iets anders vraagt. In de commissie voor Binnenlands Bestuur kreeg Krevits daarover vragen. 2 gepensioneerden herstellen vrijwillig meer dan 50 bronzen naamplaten van de militaire begraafplaats in Houthulst. Hugo de Jager uit Zedelgem en Dirk de Metz uit Lembeke herstellen de platen nadat dieven ze van de graven hadden gerukt. Ze werkten daarvoor wekenlang in een depot van het toekomstige tankmuseum in Ieper. En tegen wapenstilstand op 11 november moeten de naamplaten opnieuw op de graven zitten. In de fabriek van treinbouwer Alstom in Brugge worden de komende weken de laatste M7 dubbeldeksrijtuigen voor de NMBS gemaakt. Tegen het einde van dit jaar moet het laatste rijtuig klaar zijn. De toekomst van de fabriek is onzeker en de NMBS die bestelde in totaal 751 M7's bij het toenmalige Bombardier in Brugge, dat intussen is overgenomen door Alstom. De technische opleidingen bij CVO Miras die winnen aan populariteit. In Brugge steeg het aantal cursisten op 1 jaar tijd met bijna 10%. Vooral praktijkgerichte opleidingen die rechtstreeks aansluiten bij de arbeidsmarkt, die trekken meer volwassenen aan.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

Deze single heette eerst Follow Your Heart en werd geschreven voor Cyndi Lauper. Maar die deed er echter niets mee. En Madonna paste de tekst aan en het werd een dansnummer. Madonna met Open Your Heart.

In Oostende is het nog tot en met 8 november feest op de Oktoberfor. Verspreid over verschillende pleinen in het centrum staan er maar liefst 74 attracties, van spannende kermismolens tot plezier voor de jongste bezoekers. Ook wie graag een lekkere kermissnack eet, vindt er wel wat kraampjes. De Oktoberfor is er natuurlijk als vaste afspraak voor het Oostends najaar en ideaal voor een uitstap met het hele gezin. Meer informatie vind je bij de stad Oostende.

0: Imo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
2: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

In 1976 was dit zijn allereerste hit en debuutsingle voor Billy Ocean met Love Really Hurts Without You. En 10 jaar later had hij het nog eens ook gedaan met deze single terug uit te brengen. En het werd terug een hit. Dus Melinda FM met Somber en 12 to 12.

Wie het nieuwe jaar feestelijk wil inzetten aan zee, kan op vrijdag 1 januari naar De Panne. Op het Leopold 1 Esplanade staat er een nieuwjaarsvuurwerk gepland van 18:30 tot 18:45. Een mooie gelegenheid om samen met familie en vrienden het nieuwe jaar te vieren aan de kust. Je kan best natuurlijk warme kledij aantrekken en dan kan je genieten van het spektakel boven de zee. Het zijn de Scabs met Don't You

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Wat begon met de drie zingende zussen, de Lopez Sisters, groeide uit later tot Odyssey met twee zussen en een mannelijke zanger die ook de bas speelde. En het resultaat? Een echte disco-knaller. Odyssey met Use It Up.

Het wordt bestempeld als het eerste grote Nederlandstalige rock'n'roll liedje. Het legendarische Kom van de Dag Af van Peter Koelewijn en zijn Rockets. Beste vrienden, dit was Ontbijt Radio hier bij Melina FM van zondag 11 oktober. Bedankt voor het luisteren en zo dadelijk heel veel plezier met de komende collega's. En dat is Robbie met zijn classics. Wij gaan weg met Madness en Our House. Tot volgende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

De Buggles en Video Kill, de Radio Star. Welkom bij een gloednieuwe zondagochtend. De koffie staat klaar, ruikt lekker, de herinneringen komen boven. Vanaf nu hoor je 2 uur lang de mooiste platen uit de popgeschiedenis. Voetjes omhoog, de radio een stripje luider. Dit zijn de classics.

Die geweldige stem van Danny Klein en Vaya con Dios, What's a Woman. Zometeen Otis Redding en Sitting on the Dock of the Bay uit 1968. Maar in datzelfde jaar is er in het Parijse Quartier Latin een bloedige maandag, een van de gewelddadigste dagen tijdens de studentenrevolutie. En de vredesonderhandelingen voor de Vietnamoorlog gaan formeel van start in Parijs. En in Edinburgh wordt de eerste Europese longtransplantatie uitgevoerd.

0: Vastgoedtrek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

Cloud en Save Me. En dan de bijdrage van bluesmuzikant Pat Mailleu. Wie kent niet de groep Status Quo? Deze legendarische groep bestond onder die naam sinds 1964 en maakte zo'n 40 LP's. Maar in 2024 speelden ze hun laatste concertreeks. De frontman, zanger en gitarist Francis Rossi speelde in die gloriejaren steeds op een Fender van het type Telecaster. Op een dag was hij een keukenkastje aan het schilderen in het groen en in een zot moment schilderde hij dan ook maar zijn gitaar mee in datzelfde groen. Dit was niet het enige opvallende aan die gitaar, hij boorde er ook een gat in van zo'n 2 centimeter doorsnee. De eerste reden was er om zijn gitaarkabel door te steken omdat hij steeds naar uit zijn gitaar schoot. De tweede reden was om zijn gitaar met een ketting vast te kunnen leggen, want Francis Rossi was steeds bang dat de gitaar in de backstage gestolen zou worden. Het succes van Status Quo geeft ook een Nederlands kantje, want de grote hit In the Army Now uit 1981 werd immers geschreven door het Nederlandse duo Boland en Boland. Hier zijn Status Quo met In the Army Now.

Wie heeft daar niet op gedanst in de tijd? Deze Franse zanger Patrick Hernandez uit 1979 met Born to be Alive. En dit zijn de Two Man Sound met hun Copacabana.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x0 6. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

De grootste klassiekers uit de jaren 60, 70, 80 en 90. Welkom bij Classics, het Melinda FM.

Robert Palmer en The Bad Case of Loving You. Je hoorde ook nog muziek van Het Goede Doel en David McWilliams. Dit zijn nog de Rolling Stones. Tot zometeen na 11 uur.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: De technische opleidingen bij CVO Miras die winnen aan populariteit. In Brugge steeg het aantal cursisten op 1 jaar tijd met bijna 10%. Vooral praktijkgerichte opleidingen die rechtstreeks aansluiten bij de arbeidsmarkt, die trekken meer volwassenen aan. Minister Crevets die laat nog niet aan haar kaarten kijken over haar politieke toekomst. Hilde Crevets moet deze maand beslissen of ze de Vlaamse regering verlaat om gouverneur van West-Vlaanderen te worden. Eerder zei Crevets dat ze Vlaams minister wil blijven voor de volledige 5 jaar, tenzij haar partij haar iets anders vraagt. In de commissie voor binnenlands bestuur kreeg Crevets daarover vragen. De redders aan de Belgische kust die hebben een drukke zomer achter de rug. Die cijfers die zijn nu pas bekend. Ze moesten zo'n 500 keer tussenkomen, ongeveer evenveel als in de zomer van 2025. Het aantal interventies voor zwemmers in moeilijkheden is wel verdubbeld tegenover vorig jaar. De Brugse kerstmarkt krijgt dit jaar een volledig nieuw uitzicht. Na 6 jaar verdwijnen de zwarte containers die kritiek kregen vanwege hun kille uitstraling. Ze worden nu vervangen door nieuwe kramen in traditionele materialen en met hedendaagse vormgeving. De stad Brugge investeert 1,8 miljoen euro in de nieuwe constructies. Het is er nog even op wachten, maar ook in Nieuwpoort staat Halloween op het programma. Op het einde van de maand, op vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober, zijn er verschillende activiteiten. Op vrijdag is er om 19 uur een gratis griezelvoorleessessie. En op zaterdag 31 oktober is er van 13.30 tot 17.30 uur Halloween in het stedelijk zwembad. Zaterdagavond is er ook een Halloween-tocht door Nieuwpoort. Een man van 79 is met zijn auto door het uitstalraam van de kringwinkel in Middelkerke gereden. Bij het parkeren gaf hij vermoedelijk per ongeluk te veel gas. Gelukkig raakte niemand gewond, maar de vitrine en een aantal spullen die werden wel beschadigd. Na het ongeval besloot de man toch een aankoop te doen in de kringwinkel. Het Schepencollege van Izegem legt de volgende gemeenteraad een motie voor tegen de geplande Vlaamse besparingen op het gemeentefonds. Het stadsbestuur die vraagt om de impact op de lokale besturen te herbekijken. Burgemeester van Izegem, Kurt Girmonpré, die pleit voor voldoende en stabiele financiële middelen voor de gemeenten.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

Eentje uit de hitlijsten van 1988, Belinda Carlisle en The Circle in the Sand. Goedemorgen, de koffie heeft moeten plaatsruimen op dit uur voor een gezellige aperitief. Geniet ervan.

Noordkaap met hun eigenzinnige versie van Arme Joe van Vultura. In 1967 vliegt de Apollo 1-cabine tijdens een oefening op de grond in brand. Alle drie de cosmonauten komen om het leven. En de laatste stoomlocomotief verdwijnt van het Belgische spoornet. In de Verenigde Staten hadden Nancy en Frank Sinatra een hit met Something Stupid.

0: Duinkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Schade of discussiestress bij verhuur, werken of oplevering? Dekra maakt vooraf een waterdichte plaatsbeschrijving en geeft bijstand als expert bij de oplevering van je woning of gebouw. Snel, duidelijk en onpartijdig, zodat jij met een gerust gemoed kan tekenen. Vul nu gratis je aanvraag in op www.dekra.be/plaatsbeschrijving.

Uit het rijkgevulde repertoire van Lionel Richie is een Cilla. Zometeen Shocking Blue met Mighty Joe, maar eerst nog de Edwin Hawkins Singers. Hier is Oh Happy Day.

De grootste klassiekers uit de jaren 60, 70, 80 en 90. Welkom bij Classics at Melinda FM.

I Found My Freedom van Mac en Katie Kisoon. Als de rook om je hoofd is verdwenen, is een van de bekendste en meest poëtische nummers van Boudewijn de Groot. Het kwam oorspronkelijk uit in 1968 als B-kant van de single Waterdrager, maar werd in 1972 opnieuw uitgebracht als A-kant en groeide uit tot een grote hit.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
3: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
2: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
3: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
2: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
3: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
2: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495-32-78-47.
3: Je nieuwe wagen opladen.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Fern Kenny en Together We Are Beautiful. En daarvoor hoor je onder meer nog de Pointer Sisters en ook Albert Hammond. Dit waren de classics. Ik wens je nog een fijne zondag. Geniet ervan en tot volgende week.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: In Mexico is een Belgisch meisje van 18 omgekomen bij een auto-ongeval. Dat is bevestigd aan onze redactie. Het ongeval gebeurde rond middernacht. Het meisje was daar op uitwisseling en was op weg met haar Mexicaanse vriendin naar een feestje toen het ongeval gebeurde. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Het Openbaar Ministerie in Mexico onderzoekt de zaak. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher verdedigt het veto van MR tegen de BTW-hervorming. Hij reageert zo op de uithaal van vicepremier Maxime Prévot gisteren, die Boucher de schuld geeft voor de moeilijke begrotingsgesprekken. Op sociale media schrijft Boucher dat de MR zich zal blijven verzetten. Hij zegt ook dat er nu geen tijd is voor politieke aanvallen. Boucher pleit zelf voor besparingen op de overheid en een belastingverlaging. Vandaag voert premier Bart De Wever trouwens 1-op-1 gesprekken over de begroting, want dinsdag is de deadline. Er zijn vorig jaar 40.000 dieren binnengebracht in het asiel. Dat blijkt uit de cijfers van bevoegd minister Ben Weitz. Het gaat om een daling van 8% in vergelijking met 2024. Maar de asielen zitten nog altijd overvol, zegt Weitz.
2: Je ziet dat de instroom nog altijd groter is dan de uitstroom. Wat dus wil zeggen dat dieren toch wel lang in de asielen blijven zitten. En dan heel specifiek bepaalde rassen bijvoorbeeld, zoals de American Stafford, Mechelse schepers. Sommige dieren vinden moeilijk een nieuw thuis omdat ze een beetje reputatie tegen hebben. En die soms wel meer dan een jaar blijven zitten in een asiel.
1: In de provincie Vlaams-Brabant zijn de problemen het grootst. In totaal telt Vlaanderen 173 dierenasielen. Er komt heel wat kritiek op de dodelijke aanval van de Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië. Daarbij kwamen 12 mensen om, 300 anderen raakten gewond. VN-chef Antonio Guterres noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canadees premier Carney roept op om het geweld onmiddellijk te stoppen. Journaliste Kathleen Perraar.
3: De aanval van gisteravond was de dodelijkste op Saoedisch grondgebied in meer dan 10 jaar. De frequentie en omvang van dergelijke aanvallen op Riyadh zijn geleden van het begin van de burgeroorlog in Jemen in 2014. En Amerikaanse president Trump noemt de aanvallen onaanvaardbaar. Hij laat weten dat hij zal overleggen met de Saoedische kroonprins.
1: Vorig jaar voerde de VS al meerdere aanvallen uit op de Houthi-rebellen in Jemen. En in Nepal zijn 5 mensen vermist na nieuwe overstromingen daar. Die werden veroorzaakt door een aardverschuiving. Heel wat huizen, bruggen en een basisschool zijn vernield. In augustus werden Nepal en Tibet ook getroffen door enorm zware overstromingen. Daarbij kwamen toen 1500 mensen om het leven. 9200 anderen raakten gewond. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het oosten kans op buien bij maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 21 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Patrick de Smieter.

Change met A Lover's Holiday. Welkom, dit is Music Brunch. We zijn er nog tot 3 uur deze namiddag. En hopelijk blijf jij er ook, zolang wij natuurlijk op deze zondag. Dank je nog wel aan Robbie voor het doen van de vorige uren hier bij Melinda FM. Tijd nu voor Ella Langley. En zij woont ergens in Amerika. En ze kiest voor The Lone Star.

Laura Pausini met Strani Amore. Ja, ze komt uit Italië, dat is duidelijk te horen. Daar alleen hebben ze de achternaam Pausini. Die komt hier in Vlaanderen niet voor. Het is zondagmiddag. En wat doen wij op de zondagmiddag? Wel, wij luisteren naar Music Brunch. En zo af en toe eten we ook een hapje natuurlijk. Bart Kuil met Onderweg. MUZIEK

geen tijd of goesting om te poetsen in je woning of kantoor in Gent? Call Cleaning komt stipt, grondig en volledig uitgerust met veilige producten en zonder verborgen kosten. Wil je op voorhand een duidelijke prijs en binnen 24 uur een voorstel zonder verplichtingen? Vraag je offerte en plan je schoonmaak via call.stipt.

Mieke Lee, zo heet die, met Are You Follow Rivers. We zijn weer een beetje aanbeland in de jaren 80 van de vorige eeuw. Ook toen was er een grote crisis. Ja, we hebben eigenlijk heel ons leven niks anders gehoord dan dat het een crisis was. Elke regering had wel een crisis. Maar nu zitten we weer met scholieren, jongeren die dus betogen en die hele steden afbreken. In Luik is echt alles platgelegd. Hier is Cat's Eye.

Rod Stewart met Maggie May. Het zijn rare tijden de dag van vandaag. In Luik wordt dus de halve stad afgebroken. Winkels worden geplunderd. Bushoekjes sneuvelen. Van alles gebeurt daar. Het is ongelooflijk. En de daders die zijn 12 tot 15 jaar oud. Die zijn dus minderjarig. En die hebben een hoodie of een zwarte bivakmuts op. Dus je kunt ze eigenlijk ook niet herkennen.

0: Let's do something. Let's make a bet.
1: Melinda FM, de beste muziekmix. Melinda FM. Deze week in de spotlight. Melinda FM, airplay van de week.
2: We trekken richting de Golden State, waar de zon schijnt en de sfeer altijd goed zit.
1: Airplay van de week.
2: Dit is Chris Kapp en Back to California.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

kilometer voor de Hertsbergen, daar heeft het zoiets van een 50 liter geregend op één avond. En in andere streken, Oostende bijvoorbeeld, was dat al veel minder. Dat was maar 10 of 12 liter per vierkante meter. Dat moeten we erbij zeggen natuurlijk. Goed zo. We hebben muziek uit België. Van de jaren geleden. Dit is een oudje van de Confetti's. Hier is Sea in China.

0: Summer met My Body Isn't Ready. Ja, ze zeggen soms als het regent in Parijs, dan druppelt het ook in Brussel. Maar in dit geval was het in Luik. Het is merkwaardig dat het vooral die Franstalige studenten zijn die die rellen veroorzaken. In Vlaanderen zie ik veel minder beweging. Hier is Nielsen.
1: Sexy,

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: 8 Franstalige jongeren die betrokken waren bij de rellen tijdens de betoging in Brussel zijn opnieuw vrij. Ze moesten normaal gezien naar een gesloten jeugdinstelling, maar daar is niet genoeg plaats. Dat meldt het parket van Brussel. Aurélie Anne de Vos.
2: Het gaat onder andere over een jongen van 16. Die werd teruggevonden met 7 Molotov-cocktails. Die reeds een dossier had bij de jeugdrechter en die vandaag vrij is. Justitie is niet geloofwaardig.
1: In totaal werden 21 mensen aangehouden na de rellen. In Testelt in Vlaams-Brabant is een man van 23 overleden bij een auto-ongeval, dat schrijft HLN. Volgens een getuige was er een straatrace aan de gang en liep het daardoor fout. 4 geparkeerde auto's raakten beschadigd, een passagier van 25 raakte licht gewond. Het parket onderzoekt de zaak. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher verdedigt het veto van MR tegen de BTW-hervorming. Hij reageert zo op de uithaal van vicepremier Maxime Prévot gisteren, die Boucher de schuld geeft voor de moeilijke begrotingsgesprekken. Op sociale media schrijft Boucher dat de MR zich zal blijven verzetten. Hij zegt ook dat er nu geen tijd is voor politieke aanvallen. Boucher pleit zelf voor besparingen op de overheid en een belastingverlaging. Vandaag voert premier Bart De Wever trouwens 1-op-1 gesprekken over de begroting. Dinsdag is de deadline. Er komt heel wat kritiek op de dodelijke aanval van de Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië. Daarbij kwamen 12 mensen om, 300 anderen raakten gewond. VN-chef Antonio Guterres noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canadees premier Carney roept op om het geweld onmiddellijk te stoppen. Journaliste Kathleen Perraar.
3: De aanval van gisteravond was de dodelijkste op Saoedisch grondgebied in meer dan 10 jaar. De frequentie en omvang van dergelijke aanvallen op Riyadh zijn geleden van het begin van de burgeroorlog in Jemen in 2014. En Amerikaanse president Trump noemt de aanvallen onaanvaardbaar. Hij laat weten dat hij zal overleggen met de Saoedische kroonprins.
1: Vorig jaar voerde de VS al meerdere aanvallen uit op de Houthi-rebellen in Jemen. En in Nepal zijn 5 mensen vermist na nieuwe overstromingen daar. Die werden veroorzaakt door een aardverschuiving. Verschillende huizen, bruggen en een basisschool zijn vernield. In augustus werden Nepal en Tibet ook al getroffen door enorm zware overstromingen. Daarbij kwamen toen 1500 mensen om het leven, 9200 anderen raakten gewond. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het oosten kans op buien bij maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 21 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Patrick de Smieter.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Een man van 79 is met zijn auto door het uitstalraam van de kringwinkel in Middelkerke gereden. Bij het parkeren gaf hij vermoedelijk per ongeluk te veel gas. Gelukkig raakte niemand gewond, maar de vitrine en een aantal spullen die werden wel beschadigd. Na het ongeval besloot de man toch een aankoop te doen in de kringwinkel. Het is er nog even op wachten, maar ook in Nieuwpoort staat Halloween op het programma. Op het einde van de maand, op vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober, zijn er verschillende activiteiten. Op vrijdag is er om 19 uur een gratis griezelvoorleessessie. En op zaterdag 31 oktober is er van 13.30 tot 17.30 uur Halloween in het stedelijk zwembad. Zaterdagavond is er ook een Halloween-tocht door Nieuwpoort. In Koekelare heeft de brandweer een ontsnapte blauwgele ara uit een boom gered. De eigenares, Kathleen, was haar papegaai al 2 dagen kwijt. De ara die leek niet meer naar beneden te durven. En met een ladderwagen kon Kathleen het dier uiteindelijk met snoepjes naar beneden lokken. Uit dankbaarheid gaf ze de brandweer een doos vol lekkers. De technische opleidingen bij CVO Miras die winnen aan populariteit. In Brugge steeg het aantal cursisten op 1 jaar tijd met bijna 10%. Vooral praktijkgerichte opleidingen die rechtstreeks aansluiten bij de arbeidsmarkt, die trekken meer volwassenen aan. De Brugse kerstmarkt krijgt dit jaar een volledig nieuw uitzicht. Na 6 jaar verdwijnen de zwarte containers die kritiek kregen vanwege hun kille uitstraling. Ze worden nu vervangen door nieuwe kramen in traditionele materialen en met hedendaagse vormgeving. De stad Brugge investeert 1,8 miljoen euro in de nieuwe constructies. De redders aan de Belgische kust die hebben een drukke zomer achter de rug. Die cijfers die zijn nu pas bekend. Ze moesten zo'n 500 keer tussenkomen, ongeveer evenveel als in de zomer van 2025. Het aantal interventies voor zwemmers in moeilijkheden is wel verdubbeld tegenover vorig jaar. Het Schepencollege van Izegem legt de volgende gemeenteraad een motie voor tegen de geplande Vlaamse besparingen op het gemeentefonds. Het stadsbestuur die vraagt om de impact op de lokale besturen te herbekijken. Burgemeester van Izegem, Kurt Girmonpré, die pleit voor voldoende en stabiele financiële middelen voor de gemeenten.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Patrick de Smieter.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is. Duinkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de Ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495-32-78-47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: is in de Zoom. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Geert De Lange.

Misschien heb je dat gisteravond ook gedaan, Van Halen en Jump. Goedemiddag, hopelijk heb je al wat genoten van deze zondag. We hebben wat klaar voor je liggen, zeker en vast. Muziek uit de jaren 70, 80, 90 en natuurlijk ook de millies en de hedendaagse hits. Natuurlijk niemand minder dan Oscar and the Rules zit vandaag er ook nog aan te komen. En natuurlijk ook niemand minder dan Sister Sledge. Maar Man Without Hat, die zal ook de revue passeren. Maar eerst tijd voor Berre.

jaren 90 met EMF en Suzanne en Freek. Sorry, maar we zijn nog maar goed begonnen met het programma en jullie zeggen al dat we jullie halverwege zijn. Dat is

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor carwash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495-3278-47.
2: Je nieuwe wagen opladen. Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

me altijd aan de kindertijd denken. De herfst is in het land en dat hebben we al meer dan goed gezien. En voor wie even naar de pannen wil trekken op zaterdag 24 oktober voor een begeleide natuurwandeling door de duinen met de aandacht voor de herfst en de natuur, dat kan zeker en vast, want deze activiteit staat op de kalender van het bezoekerscentrum De Duinpannen. De herfst in de krakeelduinen in de pannen, dit op zaterdag 24 oktober.

Yesterday en Sam en Just a Little. Een klein beetje misschien, ja, met een begeleide uitstap met een gids bij een kunstwerk, onder andere Searching for Utopia. Dat is die houten schildpad in Nieuw-Port-Bad, daarover gaat het artikeltje natuurlijk. Inderdaad, voor wie iets wil ontdekken over de zee en de kust, die kan van 10 uur tot 11 uur 30 op zoek naar zee in Nieuw-Port. En dat op zaterdag 24 oktober. Meer informatie kan u terugwinnen op de website visit.nieuwpoort. En we doen het ietsje rustiger aan met deze van Man Without Hats.

0: jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en œnologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: In de fabriek van treinbouwer Alstom in Brugge worden de komende weken de laatste M7 dubbeldeksrijtuigen voor de NMBS gemaakt. Tegen het einde van dit jaar moet het laatste rijtuig klaar zijn. De toekomst van de fabriek is onzeker en de NMBS die bestelde in totaal 751 M7's bij het toenmalige Bombardier in Brugge, dat intussen is overgenomen door Alstom. In Koekelare heeft de brandweer een ontsnapte blauwgele ara uit een boom gered. De eigenares, Kathleen, was haar papegaai al 2 dagen kwijt. De ara die leek niet meer naar beneden te durven en met een ladderwagen kon Kathleen het dier uiteindelijk met snoepjes naar beneden lokken. Uit dankbaarheid gaf ze de brandweer een doos vol lekkers. De redders aan de Belgische kust die hebben een drukke zomer achter de rug. Die cijfers die zijn nu pas bekend. Ze moesten zo'n 500 keer tussenkomen, ongeveer evenveel als in de zomer van 2025. Het aantal interventies voor zwemmers in moeilijkheden is wel verdubbeld tegenover vorig jaar. Het is er nog even op wachten, maar ook in Nieuwpoort staat Halloween op het programma. Op het einde van de maand, op vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober, zijn er verschillende activiteiten. Op vrijdag is er om 19 uur een gratis griezelvoorleessessie. En op zaterdag 31 oktober is er van 13.30 tot 17.30 Halloween in het stedelijk zwembad. Zaterdagavond is er ook een Halloween-tocht door Nieuwpoort. De technische opleidingen bij CVO Miras die winnen aan populariteit. In Brugge steeg het aantal cursisten op 1 jaar tijd met bijna 10%. Vooral praktijkgerichte opleidingen die rechtstreeks aansluiten bij de arbeidsmarkt, die trekken meer volwassenen aan. De Brugse kerstmarkt krijgt dit jaar een volledig nieuw uitzicht. Na 6 jaar verdwijnen de zwarte containers die kritiek kregen vanwege hun kille uitstraling. Ze worden nu vervangen door nieuwe kramen in traditionele materialen en met hedendaagse vormgeving. De stad Brugge investeert 1,8 miljoen euro in de nieuwe constructies. Een man van 79 is met zijn auto door het uitstalraam van de kringwinkel in Middelkerke gereden. Bij het parkeren gaf hij vermoedelijk per ongeluk te veel gas. Gelukkig raakte niemand gewond, maar de vitrine en een aantal spullen die werden wel beschadigd. Na het ongeval besloot de man toch een aankoop te doen in de kringwinkel.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Geert de Lange.

vroege jaren 80, lang geleden dat we deze plaat nog even hoorden. The Barge and the Rhythm of the Night. Zoals beloofd, tijd voor het regionaal weerbericht voor de kust in de provincie West-Vlaanderen. Voor vanavond en vannacht blijft het overal droog hier in Vlaanderen en we krijgen brede opklaringen. Dat betekent dat de temperaturen vannacht ook zullen zakken naar zo'n 7 tot 9 graden en er zitten ook wat lage wolken. De wind waait zwak en dat uit een zuidelijke richting. Voor morgen maandag krijgen we in de ochtend nog wat wolkendek, maar het blijft grotendeels droog. Tegen de avond kunnen we wel een spatje regen verwachten. Dat is niet uitgesloten. Temperaturen liggen maximaal bij de 16 graden morgen. En de wind die waait uit het zuid-zuidoosten en is matig. Voor dinsdag is het licht tot half bewolkt met partijds wat lichte regen. En temperaturen die oplopen naar zo'n 19 graden.

I Will Always Love You uit de vervlogen 1993. Maar dat was gebracht door Tears and Joy. Maar weet je wie het origineel heeft uitgebracht? Ja, dat weet je natuurlijk uit de jaren 80. Whitney Houston. En natuurlijk Wijlen Whitney Houston. De oktoberfeesten die zijn ook gestart, maar de oktober voor in Oostende die is er nog op het Wapenplein, nog tot 9 november. Verwacht je kermisattracties en natuurlijk ook de gezellige herfstsfeer in het centrum van de stad. Dat kan je natuurlijk even gaan nalezen en dat op de agenda van Toerisme Oostende. En dit is Dave Gillis.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Wordt paardenvoer ook voor jou elke maand duurder? Dogevoeders helpt je meteen met de Classics promo. 20 kilo plus 3 kilo gratis, dat is 15% extra, zonder in te boeten op topkwaliteit. Ontdek waar je het in jouw buurt vindt en check de actie nu op www.dogevoeders.be.

Geronimo, dan zou je moeten denken aan iets griezeligs of zoiets. Ja, de tijd van het jaar die is er bijna voor alles wat dat met Halloween te maken heeft. En De Panne heeft daarvoor ook een Halloween zoektocht georganiseerd of gaat het organiseren. En dit meer bepaalt de periode tussen 17 oktober en 8 november. De locatie van vertrek is Visit De Panne in de Zeelaan 21. Op zoek gaan naar aanwijzingen in etalages, deelnemende handelaars en laagdrempelig activiteiten om en met de Halloween. Dit kan allemaal doorgaan in De Panne en dat tussen 17 oktober en 8 november. En nu een plaat zonder intro.

Britse meidengroep die in het jaar 2000 op de proppen kwam met heel wat mooie platen. Toen bezet door drie dames, Liz, Natalie en Curly. In 2001 werd Curly vervangen door Jenny en ze brachten onder andere deze Be With You.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
3: Schade of discussiestress bij verhuur, werken of oplevering? Dekra maakt vooraf een waterdichte plaatsbeschrijving en geeft bijstand als expert bij de oplevering van je woning of gebouw. Snel, duidelijk en onpartijdig, zodat jij met een gerust gemoed kan tekenen. Vul nu gratis je aanvraag in op www.dekra.be/plaatsbeschrijving.

Genesis met Phil Collins natuurlijk als drummer. En daarna hoor je niemand minder dan Jennifer. Maar deze was even terug in de tijd. 1981, George Harrison.

Belgisch werken is altijd goed. Blame you. Je hoorde niemand minder dan Soul Sister. Wie graag wil sporten en even griezelen tezamen? Wel, dat is heel eenvoudig. Er is een avondelijke mountainbike toertocht met drie afstanden: 25, 37 en 53 kilometer. Ah ja, waar is dat? Wel, dat is in Oost-Duinkerke, Kokzijde. En dat op vrijdag 30 oktober. De start is eraan het Sportgal Hazebeek. En controle en inschrijvingen kan u doen via de gemeentelijke site van Kokzijde. Fietsen en griezelen, ja, je moet het maar kunnen combineren.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: De sfeer bij de begrotingsgesprekken zit onder nul. Premier Bart De Wever voert opnieuw 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers, want ze moeten nog altijd op zoek naar 10 miljard euro. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
2: Bart De Wever kwam heel bedrukt binnengereden, zette zelfs even zijn auto-alarm aan, omdat hij zo snel mogelijk wilde binnengeraken en ons helemaal negeerde. Nog sinds het van Peterken heel bedrukt binnen. En allemaal konden ze niet genoeg benadrukken hoe ernstig de situatie was en hoe moeilijk het is, hoe ver we nog van een oplossing staan.
1: MR blijft bij zijn standpunt dat er geen extra taksen mogen komen door de BTW-hervorming. Dat herhaalde minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin vanmiddag bij VTM Nieuws.
3: Onze boodschap bij MR is heel duidelijk. We hebben de verkiezingen gewonnen en goed gewonnen met een programma. En die programma, het was duidelijk geen verhoging van de belasten.
1: Dinsdag dan wordt De Wever in het parlement verwacht om zijn begroting voor te stellen, maar de kans is klein dat die deadline gehaald wordt. In Brussel stappen tienduizenden mensen in een klimaatmars. Ze eisen meer aandacht voor de klimaatverandering. Journaliste Rosalie Pieters is daar.
4: Ze gaan ervan uit dat veel mensen toch zijn wakker geschud door de voorbije zomer. Door de vele hittegolven, door de bosbranden, door de oversterfte. De hoofdboodschap hier is naar de politiek toe om toch er werk van te maken om af te stappen van de fossiele brandstoffen.
1: Ex-radiomaker Sven Pichal krijgt bedreigingen naar aanleiding van de documentaire reeks Het Bestaat, dat zegt zijn advocaat. Hij vraagt daarom dat Pichal onherkenbaar in beeld komt in die documentaire en met vervormde stem. De documentairemakers gaan daar ook op in. De reeks gaat over seksueel kindermisbruik. Er was veel rond te doen omdat in de derde aflevering ook daders aan het woord komen, onder wie dus Pichal. Die aflevering is nog niet uitgezonden. De Amerikaanse president Trump kondigt een energiewapenstilstand aan tussen Rusland en Oekraïne. Volgens hem hebben beide landen ermee ingestemd om geen energiedoelwitten meer aan te vallen. Eerder had hij felle kritiek op Oekraïne omdat het Russische olieraffinaderijen aanvalt. Eerder deze week kondigde Trump aan dat Rusland extra diesel zal leveren op de internationale markt. In ons voetbal is Charleroi met 0-1 gaan winnen op het veld van Standard. Die wedstrijd werd zonder publiek gespeeld na het geweld tijdens de wedstrijd vorig jaar. Charleroi komt zo naast Club Brugge op de tweede plaats, op 1 punt van leider AA Gent. Standard staat 8e. Michael van Tournout heeft de Mosselcross in Dendermonde gewonnen. Dat is de eerste veldrit van het seizoen. Hij haalde het voor 2 ploegmaten, Jordi Corsus en Gerbe Kuipers. Bij de vrouwen was de Nederlandse Lucinda Brandt de beste. En de Nederlander Max Verstappen heeft de grote prijs van Singapore Formule 1 gewonnen. Hij haalde het voor de Monegask Charles Leclerc en de Italiaan Kimi Antonelli. Verstappen reed van start tot finish aan de leiding. Hij won gisteren ook al de sprintrace in Singapore. Antonelli blijft wel leider in de WK-stand. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met nog kans op een bui, maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Geert De Lange.

typische sound van Talk Talk en Such a Shame, de Britse pop- en rockband uit de jaren 80. Ze begonnen met een aantrekkelijke synthpop, maar uiteindelijk kwamen ze naar hun eigen experimentele muziekstijl toe. Ze zijn zeer gekend en geliefd in de jaren 80 met onder andere deze Such a Shame. Dat was wat meer synthesizer en ook wel een donker kantje van Talk Talk.

Status Quo, Niels de Stadbader en deze prachtige plaat van Triggerfinger, Belgisch werk hier bij Melinda FM. En tijdens de week van 19 oktober wordt het kruispunt in Lombardzijde, de Schoolstraat en de Bombergstraat, opengebroken. De werken zitten er op schema. Dat ze zo'n 2 weken eerder gepland zijn, is dat het natuurlijk allemaal goed vooruit gaat. Het wordt een korte tijd onderbroken. Plaatselijk verkeer is tijdens de werken niet mogelijk. Enkel aanpassingen aan de planning en de garandatie van de verkeerssituatie liggen er natuurlijk helemaal klaar voor. En dit is niemand minder dan Miley Cyrus.

0: week in de spotlight. Melinda FM, Airplay van de week.
1: We trekken richting de Golden State, waar de zon schijnt en de sfeer altijd goed zit.
0: Airplay van de week.
1: Dit is Chris Kat en Back to

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

toch leuk aangename zondagmiddagmuziek te hebben hier bij Melinda FM. Wereldwijd, overal en altijd te beluisteren. Je hoorde ook muziek van Too Unlimited en deze van Calvin Harris. We moeten rekening houden, morgen maandag 12 oktober, dat er opnieuw een dienstregeling kan ernstig verstoord zijn en dat bij de lijn. Waar en hoe er gestaakt wordt, dan kan je morgenochtend op de site van de lijn terugvinden. En dit is niemand minder dan UB40.

Jackmaster Funk en een waarheid als een koe. Love can turn around. Dat hebben meerdere mensen al ondervonden, dat de liefde plots zo kan keren. Mijn liefde voor muziek, die blijft altijd bestaan. Volgende week ben ik er weer om 3 uur. Nog een fijne avond en een aangename werkweek.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: De sfeer bij de begrotingsgesprekken zit onder nul. Premier Bart De Wever voert opnieuw 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers. Ze moeten nog altijd op zoek naar 10 miljard euro. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
2: Bart De Wever kwam heel bedrukt binnengereden. Zette zelfs even zijn auto-alarm aan, omdat hij zo snel mogelijk wilde binnengeraken en ons helemaal negeert. En ook sinds het van Peterken heel bedrukt binnen. En allemaal konden ze niet genoeg benadrukken hoe ernstig de situatie was en hoe moeilijk het is, hoe ver we nog van een oplossing staan.
1: MR blijft bij zijn standpunt dat er geen extra taksen mogen komen door de BTW-hervorming. Dat herhaalde minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin vanmiddag bij VTM Nieuws.
3: Onze boodschap bij MR is heel duidelijk. We hebben de verkiezingen gewonnen en goed gewonnen met een programma. En die programma, het was duidelijk geen verhoging van de belasten.
1: Dinsdag wordt De Wever in het parlement verwacht om zijn begroting voor te stellen. Maar de kans is klein dat hij die deadline zal halen. In Brussel stappen tienduizenden mensen mee in een klimaatmars. De politie spreekt van 45.000 betogers. Volgens de organisatie zijn het er zo'n 60.000, dubbel zoveel als vorig jaar. De actievoerders eisen meer aandacht voor ons klimaat. Benjamin Clarisse van de organisatie.
4: Mensen zijn heel boos, heel gefrustreerd, omdat er zo weinig politieke reactie gekomen is op deze verschroeiend hete zomer. Mensen verwachten echt wel meer klimaatactie van de politiek. We hebben verschillende eisen. Ik denk de belangrijkste is dat wij zeggen van kijk, er worden nog altijd 15 miljard euro per jaar uitgegeven aan subsidies voor fossiele brandstoffen en dat moet nu echt wel stoppen.
1: De Amerikaanse president Trump kondigt een energiewapenstilstand aan tussen Rusland en Oekraïne. Volgens hem hebben beide landen ermee ingestemd om geen energiedoelwitten meer aan te vallen. Eerder had hij nog felle kritiek op Oekraïne omdat het Russische olieraffinaderijen aanvalt. En wielrennen, de Noor per strand Hagenes heeft Parijs-Tours gewonnen. Hagenes sprong op een kilometer voor het einde weg uit een kopgroep. Jasper Stuyven ging nog in de achtervolging, maar strandde op 2 seconden op de tweede plaats. De Fransman Christophe Laporte werd derde. En Michael van Tournout heeft de Mosselcross in Dendermonde gewonnen. Dat is de eerste veldrit van het seizoen. Hij haalde het voor 2 ploegmaten, Jordi Corsus en Gerbe Kuipers. Bij de vrouwen was de Nederlandse Lucinda Brandt de snelste. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen begint de dag grijs, maar daarna vrij zonnig bij maxima rond 17 graden. Tegen de avond kan er wat regen vallen in het westen. Ook dinsdag vrij zonnig en dan kunnen we lokaal 20 graden halen.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

0: Ze zijn nog altijd vertegenwoordigd in de hedendaagse hitlijsten. Deze DJ Lysius en Milo en Forever Young. Als je de jonge vibes nog een beetje wil verder beleven deze avond, kan je blijven luisteren naar Muziekcafé. En we nemen jullie mee in een heel mooi muzikaal verhaal nog tot 8 uur. Van harte welkom. De volgende die we draaien, dat is er eentje van James Blunt en Stay the Night.
1: Jo opent het Muziekcafé. Elke zondagavond vanaf 6 uur.

Leven in Vlaanderen met Udo en Jamina. We zijn vandaag een kijkje gaan nemen in Knokke Zoute Grand Prix. En een beetje kuieren tussen de nostalgische oldtimers en de hedendaagse politici. Het was wel een hele leuke bedoeling daar deze namiddag. Vandaar hebben we ook maar gewoon een frietje gegeten met stoofvlees en mayonaise. Jawel, en een pintje erbij natuurlijk. Hè. Wat jullie betreft, als jullie nog aan het eten zijn, dan wens ik jullie bij deze smakelijk eten. En geniet ervan, zou ik zeggen. Van Udo gaan we naar Lady Gaga en Bruno Mars en Die With A Smile.

0: Dek Imo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

Ik ben altijd opgelucht dat Albert Klaas dus in de studio nog altijd heel is nadat zij gestopt is met zingen. En Natalia kreeg je met A Glamorous. Straks gaan we nog naar een Amerikaanse band die in 1969 een hit hadden met Get Ready. Maar voor eerst gaan we naar een plakplaat uit de late jaren 90. Een nummer dat je vanaf de allereerste gitaarklanken herkent. En hier is de Schotse band Texas met de warme stem van Charlene Spiteri. En dit is Say

Lekker genieten op zondagavond met muziek zoals deze van DJ Frank en Marco Sax in hun Fiesta. Een plaat die de denkbeeldige dansvloer toch een beetje vol zet, hoop ik. En jullie mogen gerust blijven staan, want we gaan de sfeer nu helemaal omgooien en kiezen voor een prachtig stukje nostalgie. Tijd voor een absolute klassieker van een van de grootste stemmen die de Lage Landen ooit gekend heeft. En hier is voor jullie Rob de Nijs met dat prachtige hartverwarmende Zet een kaars voor je raam.

Als je eenzaam bent, mijn liefste, brand dan een kaars vannacht voor je venster. En bescherm de vlam

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Duinkerke Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerke.fr.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Muziekcafé. Elke zondagavond met Jo van den Branden.

Voor zij die houden van kermis kunnen nog tot zondag 8 november genieten van de oktoberkermis in Oostende. Alle pleinen zijn daar omgetoverd in een prachtig kermistheater en wij gaan er alvast straks nog een kijkje nemen na ons programma. En we gaan nog een keertje de sfeer proeven daar in Oostende en misschien nog wat proeven van iets meer, kavatje of zo, wie weet wel. Voilà, je kreeg daarnet ook een nummer van Afrojack en Take Over Control. We gaan verder met een hele mooie van Martin Garrix en Ed Sheeran en

0: We gingen richting 7 uur met Niall Horan en zijn nieuwste track Dinner Party. De eerste zanger laat zich op dit nummer van zijn meest romantische en vrolijke kant horen. En waarschijnlijk is hij ook een beetje geïnspireerd door zijn relatie met Amelia Woody. Van de frisse pop van Niall Horan gaan we nu over naar een absolute globerige klassieker.
1: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerk en Nieuwpoort op FM.
0: Hier is Julie Cruise met
1: via melindafm.be of via onze app.

Aan jullie allen nog van harte welkom in het tweede gedeelte van ons muziekcafé hier bij Melinda FM. Het waren meteen Joe Jackson en Elaine Cashwell met het prachtige Happy Ending. Wist je trouwens dat Elaine Cashwell dit nummer bijna niet had gezongen? Want Joe Jackson had het nummer oorspronkelijk geschreven met de iconische Kate Bush in zijn achterhoofd. Toen dat niet doorging, deed Elaine de auditie en blies hem zo omver dat ze direct de studio in mocht. We gaan meteen door naar een plaat die in 1988 voor absolute hysterie zorgde. Meisjeskamers hingen vol met posters van de tweelingbroers Matt en Luke Goss. Hun allergrootste hit was eigenlijk een heruitgave en de eerste keer deed het nummer namelijk bijna niks in de hitlijsten. Maar de tweede keer was het meteen raak. En hier zijn de postermensen van Bros met het prachtige nummer 1-tje. I owe you nothing.

Het weer was niet zo tinderend vandaag en hopelijk hebben jullie allemaal toch een beetje genoten van het weekend en lekker genieten op deze zondagavond samen met de muziek die we draaien hier bij Melinda FM. Richting een volgende werkweek en natuurlijk ook een volgende schoolweek. En hopelijk gaat die schoolweek een beetje rustiger dan vorige week, want het was daar in Brussel en in Luik niet zo leuk allemaal, hè. Voilà, nog één weekje volhouden en dan gaan we naar de herfstvakantie al. Dus gewoon blijven volhouden, zou ik zeggen. Een breekbaar nummer kreeg je en warm geluid van Alex Warren. En je hoorde zo net Emerald Eyes. We houden dit ingetogen tempo nog even vast. Maar we richten onze blik op eigen bodem en nemen de tijd voor een hele mooie melancholische single van Matthias Vergels. Hier is Wilde Zee.

Wat een heerlijke energie en stemmen blijven dit toch samen, hè? David Guetta en Sia met dat prachtig nummer Beautiful People. We gaan de energie nog een beetje vasthouden, vrienden, want we gaan terug in de tijd naar een absolute klassieker. We stappen namelijk in de teletijdmachine naar het jaar 1972. Zet je schrap voor de baanbrekende glamrock van Bryan Ferry en zijn mannen. Dit is hun allereerste en iconische debuutsingle waarmee ze destijds de hitlijsten bestormden. Hier is Roxy Music met dat prachtige en onvergetelijke Virginia Plain.

0: IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: FM 1820. Jo van den

Als je nu een top 3 moest maken van de platen die aangevraagd worden voor een bruiloft, dan denk ik dat dit nummer toch wel kort komt bij de nummer 1 hoor. Brian Adams kreeg je in Everything I'll Do It For You. We gaan eens naar het weer kijken. Maandag 17 graden, dinsdag 20 graden, woensdag 18 graden, donderdag gaan we naar 20, vrijdag 15, zaterdag 15 en zondag met een drupje regen erbij richting de herfst naar 13 graden. We gaan richting Estland met een man die voor Estland met een Italiaans nummer toch wel meedeed vorig jaar nog aan het Songfestival. En hebben het over niemand minder dan Tommy Cash en Espresso Macchiato.

We gingen naar januari 1992 en het was meteen de maand waarin de Schotse band Wet met een prachtige pallet Goodnight Girl de absolute nummer 1 positie veroverde. Een tijdloze klassieker die wekenlang niet van de radio weg te denken was, dat nummer van Wet. We blijven in de hogere sferen, want we ruilen de pop ballads in voor een flinke dosis onvervalste disco uit 1976. Maak je klaar voor de ultieme feel-good track van Tavares. Hier is Heaven Must Be Missing an Angel.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

Straks draaien we een beetje nostalgie op jouw radio na de klok van 8 met 8 is at 8. En na de klok van 9 gaan we naar 9 is at 9. En dit was er eentje uit 1999, uit die 90s, van Frank Boeien en Jasmine en Suzanne. We gaan er eentje draaien, de volgende van Kate Perry en Shamed to the Rhythm.

enkele minuten voor 8 uur geworden en we draaiden onze voorlaatste vocale met Kate Perry en Shame to the Rhythm. Onze laatste vocale is er eentje van Wham en Wake Me Up Before You Go Go. Beste vrienden, nog een hele fijne avond en bij leven en welzijn tot volgende week zondag. Bye bye.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. 80's at 8.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. 90s Headline.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Premier Bart De Wever stelt zijn beleidsverklaring uit. Hij had die overmorgen moeten houden in het parlement, maar er is geen zicht op een akkoord over de begroting. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
2: Het is nu ook officieel. Bart De Wever heeft zelf een bericht uitgestuurd om te zeggen dat zijn State of the Union dinsdag dat niet meer haalbaar is. Hij heeft ook wel duidelijk gemaakt dat hij de komende dagen nog gaat verder werken en dat hij geen noodbegroting, een begroting van voorlopig 12e, is dat zal accepteren.
1: De Wever zegt dat er op korte termijn zicht moet zijn op een grondige sanering van de overheidsfinanciën. In Houthale Hellegter in Limburg heeft het gebrand in het noodopvangcentrum. Dat bevestigt de burgemeester. De brand brak uit in een van de slaapgebouwen. Een 100-tal bewoners moesten geëvacueerd worden. Iedereen kon het gebouw veilig verlaten en raakte enkele bevangen door de rook. De 90 bewoners van het getroffen slaapgebouw kunnen niet terug. Voor hen zoeken de gemeente en het Rode Kruis opvang. Rond deze tijd begint een staking bij de NMBS. Die is gericht tegen de besparingen van de federale regering. Je hoort woordvoerder Dimitri Temmerman.
3: Er zullen minder treinen zijn, maar op basis van personeel dat heeft aangegeven dat ze zullen werken, is er wel een alternatieve treindienst, waardoor toch 7 op de 10 IC-treinen zullen rijden tussen de grote steden en de helft van de lokale treinen en de voorstedelijke S-treinen.
1: De NMBS raadt aan om de routeplanner te checken om te zien of jouw trein rijdt. In Saoedi-Arabië is de luchthaven van Riyadh opnieuw aangevallen. Er is een projectiel ingeslagen op een passagiersterminal en er is brand ontstaan. Het is niet bekend of er gewonden zijn. Gisteren vielen 12 doden bij een aanval op de luchthaven. Die was het werk van Houthi-rebellen in Jemen. Saoedi-Arabië steunt buurland Jemen in de strijd tegen de rebellen. En een zware nederlaag voor Antwerpen in het voetbal. Het verloor met 5-1 op het veld van Westerlo. In de stand is Antwerp 13e, Westerlo wordt 6e. KV Mechelen haalde zijn eerste overwinning van het seizoen. Het werd 4-3 tegen Sint-Truiden. KV Mechelen komt zo weg van de laatste plaats en staat nu 14e. STVV is 12e. Vannacht blijft het droog met opklaringen, minima tussen 4 en 9 graden. Morgen begint de dag grijs, daarna vrij zonnig bij maxima tot 18 graden. Ook de volgende dagen vrij zonnig en zacht. Donderdag kunnen we 20 graden halen.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Nu met Melinda FM.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Bij de NMBS is een 24-uren staking begonnen. Die is gericht tegen de besparingen van de federale regering. Daardoor rijden er minder treinen, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman.
2: Op basis van personeel dat heeft aangegeven dat ze zullen werken, is er een alternatieve treindienst, waardoor toch 7 op de 10 IC-treinen zullen rijden tussen de grote steden en de helft van de lokale treinen en de voorstedelijke S-treinen.
1: De NMBS raadt aan om de routeplanner te checken om te zien of jouw trein rijdt. Ook onder meer bij de lijn wordt er morgen gestaakt. In Houthale Helchteren in Limburg heeft het gebrand in een noodopvangcentrum. Dat bevestigt de burgemeester. De brand brak uit in een van de slaapgebouwen. Een 100-tal bewoners moesten geëvacueerd worden. Iedereen kon het gebouw veilig verlaten, al raakten enkele bevangen door de rook. De 90 bewoners van het getroffen slaapgebouw kunnen niet terug. Voor hen zoeken de gemeente en het Rode Kruis opvang. Rusland heeft opnieuw energieinstallaties aangevallen in Oekraïne. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. In Kharkiv is een warmtekrachtcentrale aangevallen en in Kiev een elektriciteitscentrale. Daar zitten verschillende wijken zonder stroom. Volgens Zelensky gebeurden de aanvallen na de aankondiging van een zogenaamde energiewapenstilstand door de Amerikaanse president Trump. Hij zei dat Rusland en Oekraïne elkaars energieinstallaties niet meer zouden aanvallen. Vannacht blijft het droog met opklaringen, minima tussen 4 en 9 graden. Morgen begint de dag grijs, daarna vrij zonnig bij maxima tot 18 graden. Ook de volgende dagen vrij zonnig en zacht. Donderdag kunnen we 20 graden halen.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Ga naar de Facebookpagina van Melinda FM. Ontdek onze programma's, ontmoet onze partners en blijf op de hoogte van het laatste regionale nieuws. Geef ons een duim en blijf verbonden met Melinda FM, de radio voor de West- en Middenkust.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de nacht.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.